vir 'n dag. Wie dank in die vir die geleentheid op die radioprogram hier dien woord hier met te deel. Himmelse Vader segen jeder Tohartje. Hop ernt ere gedanken, ere uwen, ere ziel, ere goede en schlechte dingen voor dit leven, tem verjeten van kleinbeet en te denken aan die, wer die best, wat die hast gedaan, wat die nu nog deist, en wat die worst doen, en dat al die dingen zijn goed. Himmelsche Vader, zegen deze boodschap, hop mensen in die je trokken te worden, wenn die Bibel zegt, dat deze goed best brengt mensen te de busse. En ik bid durch deze boodschap mensen kunnen zich bekeren te die, mensen worden die wel aannemen als er persoonlijke haar in Heiland. Himmelsche Vader, ik bid dien zegen op deze boodschap, mocht die nomen je eerd zijn, ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. So laatste week een beetje wiederholen, bekijk wie God as goat im Anfang, hij wie goat ganz ab Anfang. En bekijk wie een profarischen kaart, eerste Mose 31. En God zegt wat hij eenmaal gemerkt had en hij zegt dat het zeer goed weer. Alles wat God merkt op een afvang weer goed en dat blijft goed voor Emma. Op het dan bekijkt wie 1 Mose 2 vers 18 en God de Heer zegt dat het niet goed dat de mens alleen is. Zo hier weer het eerste moment waar God zegt dat het niet goed, op het dan had hij een plan dat waar hij goed te merken. En zo heeft hij van die ook. God heeft een plan dingen goed waren te merken. En dan Psalm 19 vers 2. De hemel reden klaar van God zijn heerlijkheid. En loten aan zijn handwerk zijn. Lieve vriend. Wanneer je leven vol problemen is en troubles. En die denkt. Waar kan het weer? Ga uit. En kijk maar God zijn heerlijkheid. Vielleicht bekijkst je een bloem. Vielleicht bekijkst je de hemel. De stierens. Vielleicht wohnst du, wo wir da Bäuen sind, oder ein Meer. Und ich kann sagen, was Gott hat gemerkt, dort ist Gott. Dort wie Gott am Anfang, und was Gott merkt, dort ist Gott, und dort bleibt Gott für immer. Und dann sagt wie Gott ist Gott in Jesus. Gott seine Eigenschaften, wer er wirklich wie, dort kommen rüht, dort kann wir seinen, in Jesus Christus. Markus 10, Vers 44, wie ist uns ein von dir, das sagt, sogar die Menschen sehen, käm nicht um sich bedeinen zu loten, aber um zu deinen und sein Leben zu geben, viele los zu kaufen. Jesus kommt zu deinen. Das wies uns Gott als Gott, und er jäuf hei sein Leben. Das muss nicht sein. Hei wird er nicht falsch, dort hei nicht los können, hei jäuf sein Leben, dort du kannst los gekauft sein, dort du kannst frei sein. Seine Leib für dich. Johannes 3, 16 sagt uns dort, Gott sein Leib für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sinn gibt, dass all die, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben. Gott ist Gott in Jesus, der sein große Leib. Der wir so groß, er gibt sein Sinn. Wer wir sein Sinn? Jesus Christus. Und wenn du an Jesus glauben lässt, und wo Gott er ist, was er für dich hat getan, du wirst nicht verloren gehen. Die was dat eeuwig leven han. En dan dat laatste vers wat we bekijken uit van God is goed in Jezus. Lucas 19 vers 10. Wils de mensen zijn is gekomen die te zegen en zeilig te merken die verloren zijn. Interessant, Jezus vertelt de geschicht van de goede hoort. Die heeft 100 schoop. 99 cent beschitst, die zijn apparaat die steed, maar die eind is verloren. En die hoort de jijt eruit om den vingen. Een interessante part van de geschicht, als we denken vaker van onszelf als de 99. Maar kost je aan die zelfs denken, wanneer je verloren wirst, die wirst de eind. En Jezus redt te die. God zocht die. Door Jezus Christus kost je raad worden. God is goed in Jezus. Jezus heeft zijn leven voor die. Hij starf voor die. Hij zei dat als vorig. Die kost zijn kind zijn, die kost voor arm leven, die kost in zijn familie zijn, die kost vrij van die zinden zijn, vergeef van die zinden, en een dag in hemel met arm. En zo, nu komen we naar het nächste, God is goed tot die. We gaan je zijn van het afhang van de wereld, ongeveer 4 voor 6000 jaar terug, van God, die goed om afhang, en dan ging we ver weg, ongeveer 5000 jaar, nou, God is goed in Jezus, en nu 2000 jaar weer te dien leven,
God as goud te die. En po farsen te dood. Psalm 25 vers 8. De Heer as wonderbaar goud en gerecht. Door wen wist hij de zender traag op den weg. Ek wil met dis vers opvang wen, dat zegt God as wonderbaar goud. Maar hij is ook gerecht. En hij is goud in dat hij de zender wiesen dat. En hij wist de waar die haan gaan doen. Aber ook waar die kern zijn van breider weg en schmaler weg door Jezus Christus. God is goud te die van hij die zend wiesen dat. Vier kan denk, wieso loopt me toch? Ik wil makkelijk zijn in mijn zend. Aber God weet, wenn du makkelijk bist in die zend, du jes naar de haal, du bist op een breider weg. Hij wiest de zender traag op den weg. God is goed te die, want hij die dine zenden wiesen dat, want hij wiest wo du arreich bist. Ik wens die kust dat onnemen ze stot. Dat God wel dat baste voor die hafen ploon voor die, hij wiest de zender traag op den weg, en door wen is hij wonderbaar goed. Zo zegt Psalm 25 vers 8. En dan nahem, kapitel 1 vers 7. Dat zegt de Heer is goed, en wat zeker helpen, van dat trouble is. En hij kan die, die op arm vertrouwen. De vers vangt om met de Heer is goed. En hij wordt zeker helpen. Wanneer hij is dat is van deel, dat is nu. Hij wordt zeker helpen. Die kost die zeker zijn, van die in trouble bent, van die dicht probleem is, God is door. Hij jeet met die. Der tiende diepste tool, zegt Psalm 23. Hij wordt die zeker helpen, van door trouble is. Lieve vriend, onze levens zijn eenmaal vol trouble. Er zijn dingen wat we niet verstaan doen. En God wordt ons zeker helpen. Hij kan die. En lieve vriend, hij kan ook dat die vielleicht die trouble has en je riet. Maar daarna wordt hij die zeker helpen. Dat meint niet die trouble is waar je wacht en alles is goed voorts. Eenmaal dat God ze staat schaffen, maar eenmaal jeet hij met ons tegen trouble. En hij helpt ons. Vielleicht hebben we een lotere tijd. Maar hij wordt ons zeker helpen. En hij kan die. De Bijbel zegt. Hij kan hoeveel hoog op die kop zijn. Dat je aan vertrouwen. Hast je een geloven in arm? De Heer is goed. En wordt zeker helpen van de trouble is. En hij kan die op arm vertrouwen. Geloven in Jezus Christus. Dat ons raden. En dat is wat het hier van reden. Dat naam eind vers 7. En dan in laatste vers, wat wie willen bekijken, er zijn honderden versen wat ons dit wiesen in de Bijbel, dat God is goed te die, Psalm 23 vers 6. Dat zegt, bloos goed het, reglek, en genood erbarmen, worden mij volgen, alle deel in mijn leven, en ik wil wonen in huis van Herren, op Emma. Zo, dit reed van goed het en genood. Nu, God het meint niet ik voor rechts zijn, dat mijn God is met me. En dan ook zijn ik genoeg. Zijn grote erbarmen over mij. Wie had dat niet verdiend? Maar hij erbarmt zich over ons. Die worden mij volgen. Die gaan mij hingen rond. Eensmaal heb ik dus gedanken, wie volgen God nou? Wie zijn God genoeg? Maar de werkelijkheid, lieve vrienden, hij jeet met ons. De Bijbel zegt, wie zijn hem nou volgen? Wie zijn je hoorzaam zijn? Aber das sind einzige Tiden, ich glaube, wir würden nicht alle bekannt gehen wie uns einer war. Und dann kommt er uns hängen an und will er uns raten. Das ist das verlorene Schub. Die wollen mich folgen in mein Leben. Das meint von dir. Und ich will wohnen im Haus vom Herrn ab Emma. Gott ist Gott zu dir. Ein Bild von der Bibel, was ein von meinen Lieblingsbilder ist in der Bibel, von wo Gott Gott ist das Bild von Josef. In 1. Mose zei wie in veel kapitel wo de Bibel beschrift van des man en wat hij dergeet in leven. Hij is verdorven als een jong, hij kon wat, half dingen wat zijn breider niet gaan, en zijn breider zijn afjaanstig en hassen aan. Op dan ook God is goud aan. En dan een dag bezeekt hij zijn breider, en hij schmieten aan en lachen aan. Werkelijk willen ze aan dood merken, maar een breider kon hen bereden te met niet dood merken. De schmieden armen lachen aan en verkuipen arm als een skloof. Aber danach God
as goud te aan. Hy haf 'n plan. Deur wat slaag dit wel God wat goud het merk. En dan as hy in Egypte as 'n sklaaf en as toe jy segen, God as goud te aan, God haf hom nie vergeten. Op dan passeer toe wat die vrou die wel onmoralisch met am leven en hy sê nee. Hy weet nog hemma recht en onrecht. En verdort as hy in gevangenis geschmeten. Aber dan nog in gevangenis as God goud te aan. Die Bibel sagt, God mjuk arm tem segen in gevangenis. God wie goud te aan. Wen God had een plan. En dan haft die Pharao wat dreimen, wer kon die dreim vertalen wat hy meint? Josef kreit. En wen dort kemt hy ruut, en kon die menschen van de welt helpen der geen hungersnood. God had zo'n wonderbare plan voor Josef, der tot zijn breide aan verkauft, der zijn sklaverie, der tot hij in gevangenis weer, der tot hij de tweede hechtste weer in Egypte land, krijg ik onder een farao, God weer goud te aan. En dan gaan ze op de eng van de geschichte, een van mijn beste versen in de Bibel, 1 Mose 50 vers 20. Zijn breider kom na am, zijn vader as gestorvenen, vrouwen am, wuschte die erbarmen, Eva ans. En dan zegt Josef dit in 1 Mose 50, vers 20. Josef antwoord zijn breider, wat je meinden verschlachtet, God meint vergoudet. Door het kon zijn dat veel mensen worden geraad zijn. Lieve vriend, in dien leven, God es goud der dien leven, wat emma passiert, schlachtet of goudet. En God haft dat zo ingesteld, van die arm was vertrouwen, die was die ziel op arm hand, dan op eenmaal was die zijn, hij is goud. En mensen waren je raad zijn, der dien licht. Der dat die een leef has voor Jezus, dat die een vrede has in die hart, waren dingen ook schlecht gaan. Jozef zegt, wat je meinen verschlechtet, God meint vergoudet, dat er kon passieren wat nu is je doen, dat veel mensen worden je raad voor. God as goud te die. En dan, in de toekomst, God as goud voor de eeuwigheid. Een dag was die gestorven, of Jezus wat terugkomt. En wanneer die zijn kind best, dan was die de eeuwigheid haan met arm. En God as goud voor de eeuwigheid. Een paar versen van Openbaring kapitel 21. Eerst vers 1, dat zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wie is de eerste hemel en de eerste eerd verschwungen, en er is ook geen meer meer. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe eerd. Hij maakt goede dingen. Weet je nog de eerste eerd, waar hij die maakt? De Bibel zegt dat wie zeer goud. En de Bibel zegt ook in Johannes kapitel 14, hij heeft een steed rood te maken voor die. En deze steed wordt ook zeer goud zijn. Dit wordt een steed zijn, wo die kost zijn voor de eeuwigheid. En lieve vriend, God is goud voor de eeuwigheid. Waarom vers 3 in Openbaring kapitel 21? En ik hoorde een luide stem van hemel zijn, kijk dan maar, nu is God zijn woning gemaakt mensen. En hij wordt met aan taup wonen en zij worden zijn volk. Lieve vriend, God is goud voor de eeuwigheid, want Jezus is door. Jezus is in hemel. En hij woont manke mensen. Hij wordt niet woon in een grote palace wonen voor zichzelf. Hij wordt hoop wonen met de mensen. Dat kon mijn verstand meest niet verstaan dat de koning over alle koningen, de Heer over alle Heeren, Jezus Christus, wordt manke mensen wonen. Wat meint dat? Dat meint, wie wonen op een stad en daar zijn hiezen rond ons. En daar wonen mensen vielleicht in ons dorp of in onze stad. En wie woont mank die? In beetse stad wordt dat zijn in hemel. Nu hemel is ganz anders als wie ons dat denken dan. Aber dit is wat de Bibel zegt. Hij wordt met aan top wonen en zij worden zijn volk. Jezus is door. En dan de nächste vers, vers 4 van Openbaring 21. God is goud voor de eeuwigheid. Dus geen dood, geen treur, geen healen en geen video. Dat zegt, God wordt aan alle tronen van de eeuwen wassen. Door wat geen dood, of een treur, of een healen, of een weide meer zijn, wil het wat verheer weer, als verschwungen. Mij is dat immer interessant in de Bibel, want dat zegt, God wordt alle tronen. Wat meint dat? Jeder troon, door wat geen healen zijn.
Daar word geen treurigheid. Geen wat sterven. Geen wat dood zijn in hemel. Geen video. Geen palen. Geen dokters. God wordt door zijn. En wordt verheer als dat is verschwongen. Daar word je hebt niet aan denken de troubles van deze eerd. God is goed in de eeuwigheid. 1. Korinther 2, Vers 9 sagt, aber so als geschrieben steht, was kein Ehe gesehen und kein Ohr gehört hat, und in kein Mensch den Hort gekommen ist, was Gott reit gemerkt hat für dich, dein arm Leben. Du kannst dir nicht denken, was im Himmel wird sein. Gott ist Gott für die Ewigkeit, Gott ist immer Gott. Nun vielleicht fragst du dich, warum ist Gott Gott? Heb je goud in Alfang? Heb je goud in Jezus? Hij is goud te die. En hij wordt goud zijn in eeuwigheid. En ik wil die loten ten schluss met deze waarheid. God is goud in alles. Dat die een dag met arm kost leven. Hij maakt deze wereld in Alfang. Dat de mensen kunnen zijn. Die worden zich bekeren te arm. Hij schickt Jezus. Heb je goud in Jezus. Dat die kost de radingsploon onneem. Dat die des ploon weer. God is goed te die, want de Bijbel zegt voor goed God is, brengt ons te de boze. God is goed in alles, dat die een dag met arm kost leven. Ik wonder, lieve vriend, hast je hem ongenomen? Gelijfst je aan Jezus Christus, die kost die van deel bekeren te arm, dat die weidst in de eeuwigheid, leefst je met arm. God is goed in alles, dat die een dag met arm kost leven.